0: Oké, het is nu tijd voor Eddie. Ze maken een mix van reggae, samba en frevo. Vooral het woord frevo, dat zegt me helemaal niks, frevo. Reggae, samba en frevo. Ze komen uit Olinda en Olinda ligt in het noordoosten van Brazilië. Dus ze komen heel ver vandaan. Holland heeft er ook iets mee te maken met die stad, maar daar zal ik niks over zeggen. Olinda en... Nou, misschien moeten jullie ze even een applaus geven.
1: Educativa AM.
2: Educativa AM.
1: Desde 1953, o melhor do Paraná.